0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
12: Bij Voorbrood Meubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbrood.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.
14: Now this is how it started. My dreams are broken hearted. Yet I want you, baby. We'll never be the same. 'Cause you played the

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.

0: weet wat je moet doen.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoerotterdam.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl. Hey Raymond!
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. We gaan zo meteen beginnen aan de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst krijg je van mij het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3 uur vannacht nog niet uit, maar wel beheersbaar. De brandweer is met veel mensen en veel auto's aanwezig om het vuur te bestrijden. Er komt veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw. Dat doen ze door gaten in het dak te maken. Ook is er extra materieel ingezet om voldoende bluswater naar de brand te krijgen. De brandweer denkt nog een aantal uur nodig te hebben om de brand uit te krijgen. 10 van de 40 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn er slecht aan toe. Dat zegt de directeur van de reisorganisatie OAT, die de busreis verzorgde. Bij het ongeluk met de bus kwamen 5 mensen om het leven en raakten in totaal 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus is lichamelijk in orde, maar mentaal is het een ander verhaal, zegt de directeur van OAT. Een grote groep van reizigers mocht gisteren het ziekenhuis verlaten en gaat terug naar het hotel in Oostenrijk, waar ze verbleven. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in de gemeente Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim €25.000 kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld omhoog gaat en vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en ook vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente wil dat er volgend jaar in vrijwel alle wijken alleen nog betaald geparkeerd kan worden. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland gaat vanmiddag dicht. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen een keertje dicht om te kijken of ze het nog goed doen. Die test is dus vandaag. Daardoor is het scheepvaartverkeer wel gestremd van 10 tot 1. Van 10 voor 1 'smiddags tot morgenochtend 4:30. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen komen kijken op het terrein van het Keringhuis, naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Er zijn perioden met zon en het blijft tot de avond droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond is het ook droog, maar later in de loop van de avond neemt de kans op regen toe vanuit het noordwesten. Koud wordt het overigens niet. Het wordt zo'n 17 graden vannacht. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en natuurlijk op onze website Rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
17: De prijs

0: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
1: 5000 euro voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op 5000 euro voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET, elke dag voor jou.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

0: Dat was Traveling Band van Creedence Clearwater Revival uit 1970. Dit nummer is terug te vinden op het album Cosmos Factory, dat CCR ook in 1970 uitbracht. Het muziektijdschrift Rolling Stone plaatste dit album in de lijst met de 500 beste albums aller tijden. Creedence Clearwater Revival werd opgericht in Californië, al was dat eerst nog onder namen als de Blue Velvets en de Gollywogs, voordat het dus Creedence Clearwater Revival werd. De band ging later met veel gedoe en rechtszaken uit elkaar en zanger John Fogerty, die verantwoordelijk was voor zowat alle hits, is ook vandaag de dag nog altijd actief en momenteel op toe met zijn Traveling Band. Dat is ook de titel is van het nummer dat je net hoorde. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. We gaan naar 1964, want in dat jaar bracht Dean Martin zijn versie uit van het nummer I'm Confessing That I Love You. De eerste versie van dit nummer, met een andere tekst, komt uit 1929 en het werd toen opgenomen door Thomas Fats Waller en his Babies. Een jaar later werd er een nieuwe tekst geschreven door de Amerikaanse tekstschrijver Al Nayberg en de muziek kwam op naam te staan van Ralph Doherty en Alice Reynolds. Het is door de jaren heen opgenomen door tal van artiesten, waaronder door Louis Armstrong, Perry Como, Ricky Nelson, Diana Krall en dus door Dean Martin.
1: I'm confessing that I love

Can't Heat van de gelijknamige Amerikaanse band hoorde je het nummer Rollin' and Tumblin' uit 1967. Deze band werd in 1965 opgericht in Los Angeles, werd wereldwijd beroemd door hun optredens bij de festivals van Monterey en Woodstock eind jaren 60 en is vandaag de dag nog altijd actief. Het nummer Rollin' and Tumblin' werd voor het eerst uitgebracht door Hambone Willie Newburn en hij deed dat in 1929. De Amerikaanse songwriter Buck Rem werd 83 jaar en wordt door zijn muziek in één adem genoemd met Paul Simon, Kris Kristofferson en Paul McCartney. We kennen hem vooral van zijn jarenlange samenwerking met The Platters, de groep die in 1952 werd opgericht. Daarnaast schreef hij ook voor Ike en Tina Turner, The Drifters en Ella Fitzgerald. Een van de nummers die Buck Rem voor The Platters schreef werd uitgebracht in 1956. Dit is You've Got the Magic Touch.

vaste gast van de Rijnmond Jukebox, Frank Sinatra met The World We Knew. Dit nummer is mede geschreven door Burt Kampfert en Sinatra bracht het in 1967 uit. The World We Knew staat ook op het gelijknamige album uit hetzelfde jaar. Charles Aznavour heeft er een Franse versie van gemaakt en de Italiaanse zanger Fred Bongusto maakte een Italiaanse versie van The World We Knew. En Frank Sinatra, die je net hoorde, overleed dit jaar 28 jaar geleden op 82-jarige leeftijd. De Amerikaanse countryzanger Toby Keith werd in 1961 geboren in Oklahoma en zou 62 jaar worden. Een paar uur na zijn dood in 2024 werd Toby Keith toegevoegd aan de Country Music Hall of Fame. We gaan met hem naar het album Honky Tonk University uit 2005. Want een van de nummers op dat album is As Good As I Once Was. Het zou hem in de Verenigde Staten 3x platina en een nummer 1 hit in de country hitlijst opleveren. En Toby Keith hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met As Good As I Once Was.

In 1967 hoorde je de Amerikaanse bluesmuzikant Magic Sam met Sweet Home Chicago, wat op zijn invloedrijke album West Side Soul staat. Hoewel hij slechts 32 jaar werd, is hij door zijn manier van gitaarspelen en het schrijven van muziek wel van grote invloed geweest op heel veel bluesartiesten. Het origineel van Sweet Home Chicago is voor het eerst opgenomen door Robert Johnson in 1936, die ook wordt opgevoerd als de schrijver van het nummer. De Everly Brothers namen op 15 december 1959 het nummer Let It Be Me op, dat in 1960 werd uitgebracht. Let It Be Me was een cover van een Franstalig lied. Het origineel heet Je t'appartiens, komt uit 1955 en is van Gilbert Bécaud. De Engelse tekst werd geschreven door Manny Curtis en de eerste Engelse versie werd door Jill Corey gezongen in de tv-serie Climax. Voor de Everly Brothers was de opname van dit nummer ook anders dan anders, want het was het eerste nummer dat zij niet in Nashville, maar in New York opnamen. En de Everly Brothers hoor je nu met Let It Be Me.

Toch zal het raar lopen met een hit, want Charles Singleton schreef Don't Forbid Me eigenlijk voor Elvis Presley, maar die kreeg naar eigen zeggen zoveel post dat de demo ongeopend bleef liggen. Toch nam maar snel een korte versie op, maar de opnames met de Million Dollar Quartet raakten kwijt en werden pas 24 jaar later teruggevonden. En dat gaf Pat Boone in 1957 alle tijd om een grote hit te scoren met Don't Forbid Me. In 1969 werkte Burt Bacharach en Hal David samen aan muziek voor de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Een van de nummers die daaruit voortkwam is Raindrops Keep Falling on My Head. En de eerste artiest die het uitbracht was B.J. Thomas. Hij scoorde met dit nummer een dikke nummer 1 hit. Het leverde een jaar later zelfs een Oscar op. In 1970 kwam het 13e album van Dionne Warwick uit. Het album I'll Never Fall in Love Again. Daarop staat haar uitvoering van Raindrops Keep Falling on My Head.

1959 hoorde je Mona Lisa van de Amerikaanse zanger Carl Mann. Het origineel van dit nummer komt uit 1949 en werd door Ray Evans en Jay Livingston geschreven voor de film Captain Carey USA. Een jaar later won het een Oscar voor beste nummer van het jaar. In datzelfde jaar bracht ook Nat King Cole zijn versie uit, die er uiteindelijk mee op nummer 1 terecht zou komen. En Nat King Cole zei later dat het een van zijn favoriete nummers was. Voor Carl Mann, die je net hoorde, zou zijn bescheiden hitje ook zijn grootste succes worden. Hij ging later onder andere werken in een houtzagerij en overleed in 2020 op 78-jarige leeftijd. Het nummer Mad About The Boy werd in 1932 geschreven door de Engelsman Noel Coward en was in dat jaar voor het eerst te horen in de theatervoorstelling Words and Music. Dinah Washington nam dit nummer 2 keer op. De eerste keer in 1952, de tweede keer in 1961 met het orkest van Quincy Jones, wat uiteindelijk de meest bekende versie zou worden van Mad About

Dat was de Amerikaanse bluesmuzikant Mark Broussard en je hoorde hem met Let Me Take You Out Tonight. Deze 44-jarige Broussard lanceerde eerder dit jaar zijn nieuwste album dat de titel Chance Worth Taking kreeg en waar we al eerder wat van hebben gedraaid. En ook het nummer Let Me Take You Out Tonight staat op het nieuwste album van Mark Broussard. Hij flink wat optreden staan dit jaar, allemaal in de Verenigde Staten. Zometeen hoor je het nieuws en daarna zijn we terug met het tweede uur van de Rijnmond Jukebox van vandaag. Maar eerst gaan we nog naar Bobby Rydell, de Amerikaanse zanger die in 2022 overleed vlak voor zijn 80ste verjaardag. Hij scoorde tijdens zijn loopbaan tal van hits en bleef tot aan zijn dood optreden, onder andere met The Golden Boys, Frankie Avalon en Fabian Ford. In 1962 bracht Bobby Rydell het album An Era Reborn uit en daarop staat zijn versie van A Lot of Living to Do.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Een hele goede morgen. We gaan zo verder met de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Maar eerst het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3 uur vannacht nog niet uit, maar wel beheersbaar. Er kwam veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw. Dat doen ze door gaten in het dak te maken. De brandweer denkt nog een paar uur nodig te hebben om de brand uit te krijgen. 10 van de 40 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn er slecht aan toe. Dat zegt de directeur van reisorganisatie OAT, die de busreis verzorgde. Bij het ongeluk met de bus kwamen 5 mensen om het leven en raakten in totaal 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus is lichamelijk in orde, maar mentaal is het een ander verhaal, zegt de directeur. Een grote groep reizigers mocht gisteren het ziekenhuis verlaten en gaat terug naar het hotel in Oostenrijk waar ze verbleven. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim €25.000 kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat, of dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente wil dat volgend jaar in vrijwel alle wijken betaald parkeren geldt. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland gaat vanmiddag even dicht. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen even dicht voor een test en die is dus vandaag. Daardoor is het scheepvaartverkeer wel gestremd. Vanaf vanmiddag rond 1 uur of 1 tot morgenochtend 4:30. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 30 april. De sluiting van de Maaslandkering kun je live volgen. Dan kun je daar naartoe. Het keringhuis ligt naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Er zijn perioden met zon en het blijft tot vanavond droog. De temperaturen zijn best lekker, rond de 22 graden. Vanavond is het aan het begin ook droog, maar later in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Het wordt niet koud, zo'n 17 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: Download

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ieder ANWB-rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Texas. Uit 1993 was dat God Bless Texas van de Amerikaanse band Little Texas. Het zou het bekendste nummer van deze band worden en ook het nummer waarmee ze altijd hun concerten afsluiten. Je zou denken dat een band met Texas in de naam en in de titel van een nummer ook uit die staat komt. Maar Little Texas werd in 1988 opgericht in Nashville in Tennessee en treedt vandaag de dag nog steeds op, voornamelijk in thuisland Amerika. De Amerikaanse zanger Chuck Willis was een zware drinker en werd mede daardoor slechts 32 jaar. Hij overleed in 1958. Hij kreeg de bijnaam The King of the Stroll vanwege zijn danskunsten bij de Stroll. Zijn grootste hits waren CC Rider en What Am I Living For. En dat laatste nummer was bijzonder, want het was het eerste rock'n'roll nummer dat in stereo werd opgenomen en uitgebracht. Chuck Willis hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met What Am I Living For.

was de Amerikaanse bluesmuzikant Robin Ford in de Rijnmond Jukebox en je hoorde hem met Jealous Guy. Dit nummer werd geschreven door John Lennon, die dit nummer in zijn Beatles-tijd opnam. Toch bleef het toen lang als demo op de plank liggen en had het als titel Child of Nature, gebaseerd op de bekende reis van de Beatles naar India. Het nummer werd geproduceerd door Phil Spector en Jealous Guy werd wereldwijd een hit voor John Lennon. De 74-jarige Robin Ford, die je net hoorde, werkte met absolute wereldsterren als George Harrison, Joni Mitchell, Miles Davis en Bob Dylan samen en is vandaag de dag nog altijd actief. Zijn cover van Jealous Guy staat op zijn album Two Shades of Blue, dat uitkwam op 27 maart van dit jaar. De Amerikaanse countryzanger Clint Black werd begin dit jaar 64 jaar en hij won door de jaren heen tal van prijzen, waaronder in 1999 een Grammy Award. Zijn allereerste album, Killin' Time, kwam uit in 1989 en bleek gelijk een succes te zijn, want hij sleepte er meerdere prijzen mee in de wacht. Van dat album kwamen meerdere grote hits, waaronder het gelijknamige nummer Killin' Time, dat in 2024 in de lijst met de 200 beste country nummers aller tijden stond. En Clint Black hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Killin' Time.

was Ella Fitzgerald samen met het orkest van Count Basie met Tea for Two. Een nummer dat in 1925 voor het eerst werd uitgebracht en voor het eerst te horen was in de musical No No Nanette. De versie van Ella Fitzgerald komt uit 1963 en ze heeft met Count Basie gemeen dat ze allebei 79 jaar werden. De Amerikaanse zanger Johnny Ray was een van de populairste zangers van de jaren 50 en wordt door velen beschouwd als de voorloper van wat later de rock and roll zou worden. Zo noemde Tony Bennett hem ooit de father of rock and roll. Ook speelde hij net als zoveel artiesten uit die tijd in films. Op zijn 13e werd hij door een ongeluk doof aan een oor en een operatie jaren later zorgde ervoor dat hij aan beide oren bijna doof werd. Gelukkig voor hem brachten gehoorapparaten destijds uitkomst. Johnny Ray werd in 1927 geboren in Dallas in de staat Oregon en zou 63 jaar worden. Een andere zeer succesvolle en invloedrijke zanger uit de vorige eeuw was Frankie Lane, die als bijnaam onder andere Mr. Rhythm kreeg en vele miljoenen platen verkocht. Hij werd 93 jaar. Frankie Lane en Johnny Ray werkten in 1957 samen met het orkest van

Amerikaanse countryzangers George Strait en Alan Jackson met Murder on Music Row. Ze zongen het nummer voor het eerst bij de uitreiking van de Amerikaanse Country Awards in 1999 en gingen in 2000 de studio in voor de opname van Murder on Music Row. Het nummer werd in 1999 uitgebracht door de Amerikaanse groep Larry Cordell en Lonesome Standard Time, maar werd pas bekend toen George Strait en Alan Jackson het onder handen namen. De Amerikaanse bluesmuzikant Snooky Pryor werd geboren in 1919 en zou uiteindelijk 85 worden. Al kan het ook 87 zijn geweest, want zijn geboortejaar is niet helemaal zeker. Na een tijdje muziek te hebben gemaakt, stopte hij ermee en werd timmerman. Hij werd overgehaald om weer muziek te gaan maken en zou tot aan zijn dood dat ook blijven doen. We gaan nu naar 1996, het jaar van zijn album Mind Your Own Business. Dit is Snooky Pryor in de Rijnmond Jukebox met Come On Down To My House.

album Warm and Tender Love van Percy Sledge uit 1966 hoorde je de gelijknamige single Warm and Tender Love. Het was destijds de opvolger van zijn allergrootste hit When a Man Loves a Woman. Percy Sledge werd in 1940 geboren in Alabama en werkte op boerderijen en in een ziekenhuis. Tot hij door een voormalig patiënt en vriend werd voorgesteld aan een platenbaas die hem auditie liet doen. De rest is geschiedenis. Hij overleed in 2015 op 74-jarige leeftijd. In 1932 schreven Harold Arlen en Ted Keulen het nummer I've Got the World on a String. En zij deden dat voor een evenement in de bekende nachtclub The Cotton Club in New York. Er zijn bekende versies opgenomen door Frank Sinatra, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Diana Krall en door Anita O'Day. In 1957 kwam haar album Anita Sings the Most uit. En een van de nummers op dat album van Anita O'Day is I've Got the World on a String.

1960 was dat Elvis Presley met het door Doc Pomus en Mort Shuman geschreven A Mess of Blues. Het werd in Amerika uitgebracht als B-kantje van It's Now or Never, maar kwam desondanks ook in de hitlijsten terecht. In Engeland leverde het als A-kant een top 2 hit op. Later is het nummer ook nog gecoverd door Status Quo en ook zij scoorden een hitje met A Mess of Blues. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we naar muziek die dit jaar is uitgekomen. Want dit jaar kwam het nummer Feels Like a Good Day van Cal Brinton uit. En deze zanger heeft een heerlijk jaren 50-60 sausje over zijn muziek gegooid. En daaruit kwam Feels Like a Good Day.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
8: voordeeluitjes.nl.
9: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 6

0: Tergse Hoek.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.

0: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
8: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
7: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
8: De olifanten van Botswana, NRV.
7: Of luipaarden in Sri Lanka.
8: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Goedemorgen, het is 10 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dit is Het Weekend Is Er, het programma om op een vrolijke manier je weekend af te trappen. Inclusief, zoals altijd, allerlei leuke inspiratie om je weekend mee te vullen. En natuurlijk de beste muziek die ik voor je kon vinden. Maar eerst het Rijnmond Nieuws van 10 uur, gelezen door Cornel van der Heijden. Goedemorgen, Cornel.
12: Goedemorgen, Olivier. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie. Aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3 uur vannacht nog niet uit, maar ondertussen wel beheersbaar. Er kwam veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw. Dat doen ze door gaten te maken in het dak. 10 van de 40 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn er slecht aan toe. Dat zegt de directeur van reisorganisatie OAT die de busreis verzorgde. Bij het ongeluk met de bus kwamen 5 mensen om het leven en raakten in totaal 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus is lichamelijk in orde, maar mentaal is het een ander verhaal, zegt de directeur. Een grote groep reizigers mocht gisteren het ziekenhuis verlaten en gaat nu terug naar het hotel in Oostenrijk, waar ze verbleven. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid van Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan nieuwe parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat of het lesgeld flink omhoog gaat of dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen nu vaak met de auto. De gemeente wil juist dat vanaf volgend jaar in vrijwel alle wijken betaald parkeren geldt. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen even dicht voor een test. En die test is dus vandaag. Daardoor is het scheepvaartverkeer wel gestremd vanaf vanmiddag rond 1:00 tot morgenochtend 4:30. Stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen komen kijken op het terrein van het keringhuis naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai met perioden met zon en het blijft tot in de avond droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen vanmiddag rond de 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het vannacht overigens niet. 17 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
11: Dankjewel, Cornel. En tot straks weer. En deze, die komt er zo meteen aan. Tijdloze klassieker. Timeless, na de reclame.
13: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
17: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
18: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl. Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
19: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed
20: tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
19: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen.

0: en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Het weekend is er.
9: Met Olivier de Neve. Met een grote R.

0: Dit klinkt behoorlijk Amerikaans, maar Timeless kwam gewoon uit Rotterdam, hè? Met een mooie Nederlandse stamboom ook. Want een van de leden is de broer van Rut Jacot. En de ander is de familie van Winston Bogarde. Ja, Timeless dus, met Where is the Love? Goedemorgen, het is 10:00 geweest.
1: Tot 12:00 is dit. Het weekend is er. Olivier de Neven.
0: En het is zaterdagochtend 12 september en ik ben blij dat ik het weekend samen met jou mag beginnen. Dit is Het Weekend Is Er, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En normaal hoor je dan elke zaterdagochtend het sonore stemgeluid van Ronald van Oudheusden. Maar vandaag niet, want hij is lekker op vakantie. En de komende weken ook nog trouwens. Dus ben ik opgetrommeld. Ik ben Olivier de Neven en de vaste ingrediënten van dit programma zijn gelukkig ook vandaag weer ruimschoots aanwezig, hoor. Ik praat je bij over wat er dit weekend allemaal voor leuks, moois en inspirerends gebeurt in onze regio. Er gaat weer een noodsignaal klinken waarmee je een Rijnmond Noodradio kunt winnen, voor de laatste keer deze maand trouwens. En ik draai de beste muziek die ik kon vinden voor je, van Stella Lefty tot Marco Borsato en van Douwe Bob tot Aerosmith. Ze komen allemaal strakjes voorbij. En over een paar minuutjes bel ik met de directeur van een festival dat morgen voor de allereerste keer plaatsvindt en dat de sfeer van een uitbundige bruiloft naar Rotterdam moet gaan brengen. Nou, meer daarover zometeen. Eens kijken of we ook met rijst kunnen gaan gooien en dat soort dingen. Maar eerst, zoals ik al zei, hè, goede muziek in dit programma. Sterker nog, hele fantastische muziek zelfs. En daar is dit een voorbeeld van. Paul McCartney en Michael Jackson, twee muzikale titanen. En CCC.

0: Stella Lefty die schreef het refrein van dit nummer, Boston, omdat ze nog heel even productief wilde zijn voordat ze op een date ging. Ze plaatste het online, ging daarna daten, ze werd wakker en het ging helemaal viral. En die date, dat ging ook wel goed, dat is inmiddels de vriend. Ja, productief avondje wel van Stella Lefty. Je hoorde er op Radio Rijnmond. En dit is Het Weekend Is Er, met nu aandacht voor een gratis festival dat morgen zijn allereerste editie beleeft, met een ware explosie van feestmuziek uit alle windstreken, van Balkan tot electro en van brass tot cumbia. Het is allemaal te horen in het Rotterdamse Zuiderpark tijdens het Fiesta Futura Festival. En Guido de Groot is directeur van Fiesta Futura. Goedemorgen, Guido.
1: Goedemorgen. Hoi.
0: Ja, morgen is het dus zover de allereerste editie. Ben je al zenuwachtig?
1: Ja, extreem zenuwachtig.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, nee, het komt allemaal wel goed, maar het is natuurlijk altijd super spannend, zo'n allereerste editie.
0: Ja, ja. Wat vind je vooral spannend dan?
1: Nou, ja, alles. Hè. Je, het is een eerste editie, dus we moeten kijken of. Nou, het weer is in ieder geval heel goed, dat heb ik vanochtend gecheckt.
0: Oké. Okay.
1: Ik zag een zonnetje op de buienradar staan, dus dat is een zorg minder.
0: Gelukkig.
1: En we hebben natuurlijk een hele sterke line-up staan. Een waanzinnig goede band vanuit heel Europa.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat wordt één groot feest inderdaad.
0: Ja, ja precies. Het woord zegt het al, hè, Fiesta. Maar wat kun je daar nou op Fiesta Futura beleven dat je niet elders kan meemaken? Wat is jullie unieke ding?
1: Nou, Fiesta Futura, daar kan je ook trouwen voor één dag.
0: Mm-hmm.
1: En dit idee is ontstaan vanuit het feit dat je over de hele wereld heb je bruiloften. En op bruiloft is altijd iedereen welkom. Iedereen gaat dansen. Iedereen gaat drinken, sommigen wat te veel. En op elke bruiloft heb je een bruiloftsband. En die bands, die hebben we in de bruiloftschuur staan. In combinatie met een hele grote, goede line-up.
0: Mm-hmm.
1: En hoe heet dat? We hebben bruiloftbands uit Marokko, uit Jemen, uit de Balkan.
0: Wow.
1: En we hebben een heel sterk kinderprogramma. Eigenlijk alles wat je nodig hebt voor één grote futuristisch feest.
0: Ja, dus het wordt big fat Roffa wedding zit erbij.
1: Precies, ja.
0: Dat is een onderdeel ervan. En ook muzikaal lijkt het alle kanten uit te schieten, hè, met electro en Balkan op hetzelfde festival. Wat is daar de gedachte achter? Waarom hebben jullie dat bedacht?
1: Nou, ik had dat idee eigenlijk al heel lang. En dat is eigenlijk ontstaan ook vanuit mijn ervaring van als je uitgenodigd wordt voor bruiloften, dat is ook heel erg divers, jong en oud zijn. En dat vind ik persoonlijk altijd heel erg fijn.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen is altijd heel in een feeststemming. En de muziek is altijd up-tempo. En dat is eigenlijk, zo is het idee ontstaan. En die muzikale mix, hè, die vind ik heel erg leuk. Dus je hebt inderdaad Balkan. En je hebt bijvoorbeeld ook TK, een band uit Rotterdam, die weer hun eigen draai geeft aan cumbia. Mm-hmm. Dus het zijn ook bands die feestmuziek spelen, maar daar zeg maar ook weer hun eigen draai aan geven.
0: Ja, nou dat klinkt allemaal hartstikke feestelijk. Moet ik toch nog iets minder feestelijks met je bespreken? Want we gaan er natuurlijk vanuit dat jullie volgend jaar een tweede editie gaan hebben. Maar Fiesta Futura wordt ook gesubsidieerd door de gemeente, door Rotterdam Festivals. En er zijn daar bezuinigingen op aangekondigd. Hè? Kijk je daar nou met angst en beven naar?
1: Ja, dat is natuurlijk wel echt ontzettend dom dat ze dat gaan doen.
0: Ja.
1: Kijk, angst en beven. Het is natuurlijk wel raar als je een nieuw festival moet organiseren en iemand kondigt bezuinigingen aan.
0: Mm.
1: Dus ik hoop dat het van tafel wordt geveegd. En dat ze inzien dat cultuur ontzettend belangrijk is om altijd te blijven ondersteunen. Want festivals verbinden mensen met elkaar. Het is super belangrijk en het is onze keergratis toegankelijk ook.
0: Nou, dat ook nog, hè. Jullie gaan er in ieder geval alles aan doen morgen om daar een succes van te maken. Je zegt het al, toegang is gratis. Wanneer is het wat jou betreft geslaagd morgen? Kan je blij terugkijken?
1: Ja, als mensen blaren hebben onder hun voeten van het dansen.
0: Ja.
1: Hè? Dat is bij de EHBO Dat ze allemaal blaren hebben moeten doorprikken, dan is het voor mij geslaagd.
0: Oké, ik noteer een volle EHBO-post, dan is het een succesvol festival geweest.
1: Ja, met een kleine nuance, een volle EHBO-post met dansbladen.
0: Ja, precies.
1: Vanwege de dansbladen.
0: Geen nadere dingen. Nee, exact.
1: Nee, precies.
0: Oké, afgesproken. Nou, daar gaan we voor. Ik zou zeggen, heel veel plezier alvast morgen.
1: En ja,
0: slaap lekker nog vannacht. Ik hoop dat het geen slapeloos nachtje wordt.
1: Nee hoor, dat komt wel goed.
0: Hartstikke goed. Veel plezier en bedankt hè.
1: Jo, bedankt.
0: Dat was Guido de Groot, directeur van het festival Fiesta Futura. Morgen dus in het Rotterdamse Zuiderpark vanaf 1 uur 's middags. En nou, je hoort het is gratis. En dit zijn Marco Borsato en Lucy Silvas, ook helemaal gratis bij Rijnmond.

Ja, Raffaella Carrà, die dacht bij deze plaat blijkbaar waarom één taal als het er ook vijf kunnen zijn. Ze nam hem op in het Italiaans, Spaans, Duits, Frans en Engels. Ja, je hoorde dus A far l'amore comincia tu. Toe, moet ik zeggen natuurlijk. Ik neem je even mee door wat snelle tips voor festivals en evenementen in onze regio dit weekend hier op Radio Rijnmond. In het Kralingse Bos is vandaag A Day at the Park. Om 2:00 vanmiddag barst het los. Het gaat door tot 11:00 vanavond. En je kan house, tech house, techno en hardhouse verwachten. En daar kan je dan natuurlijk naar luisteren, maar er ook op dansen. En dat gaat zo'n 20.000 mensen daar vanavond ook zeker lukken. En vanmiddag. En in de Rotterdamse Doelen is vandaag de 10e editie van het Cross Comics Festival. Het is een festival over strips en graphic novels. Het thema dit jaar is Recycle, waarbij onder andere een Franse striptekenaar komt vertellen hoe die Amerikaanse strips hergebruikt voor zijn eigen werk. En je kunt natuurlijk ook allerlei oude en nieuwe stripboeken op de kop tikken op een speciale markt. En vergeet niet dat het dit weekend Open Monumentendag is in onze hele regio. In Rotterdam openen tientallen monumenten gratis. Onder andere de Laurenskerk en buitenplaats de Tempel doen mee. En ook Vlaardingen heeft een uitgebreid programma met onder meer gratis toegang tot Museum Vlaardingen. En in Capelle zijn historische gebouwen, schepen en ook activiteiten te zien en te beleven. Nou, oftewel, als je je dit weekend nog verveelt, dan snap ik niet wat je aan het doen bent, hoor. En dan is het ook nog zonnig weer. Daar zingt Douwe Bob over. Dit is Sweet Sunshine.

0: Sweet Sunshine van Douwe Bob. En ja, als het zo prachtig weer is in onze regio, dan kan ik het natuurlijk niet missen om deze even te draaien. Je hoort hem op Radio Rijnmond. En goedemorgen, het is 11:05. Dit programma heet Het Weekend Is Er. En ik heb zometeen het weerbericht voor je. Maar eerst nog verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 1 file in onze regio. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Overschiet. Daar staat 4 kilometer file, 6 minuten vertraging. Dus het is allemaal te overzien op deze zaterdagochtend. Het weer, nou ik zei het al, is ook best goed te overzien hoor. Vandaag periode met zon en tot de avond droog. Het is aangenaam weer hoor. Met temperaturen oplopend tot rond de 22 graden vanmiddag. Vanavond begint droog. In de loop van de avond en nacht neemt de kans op regen wel toe. Minimaal rond de 17 graden. Morgen, dan is het zondag, dan kan je wel wat regen verwachten. In de middag wordt het dan geleidelijk droger. Met later een streepje zon ook. En maximum temperatuur van 21 graden. En dan na het weekend, maandag en dinsdag, nog behoorlijk warm. Temperaturen rond of boven de 20 graden. Er is af en toe zon, maar er kan ook een bui vallen. Met name later op de dinsdag. Vanaf woensdag wordt het wel koeler. En ook wisselvallig weer. Goed, dat wat betreft het weer. En we gaan weer lekker verder met muziek hier. En zometeen bel ik met een festival dat enorm hard altijd gaat. En gisteren al een eerste dag gehad heeft. Dus nou, ik ben benieuwd hoe ze er vandaag aan toe zijn. Dat zometeen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Naar Aerosmith en I Don't Wanna Miss A Thing.

Op de platenhoes van Viola Wills met dit nummer erop staat een prachtige drukfout. Het liedje is namelijk geschreven door Gordon Lightfoot met een T. Op het label heet hij ineens Gordon Lightfood met een D. Ja, Gordon Lichtvoedsel dus. Foutje bedankt. If you could read my mind was dat. Ja, dan had het misschien ook niet fout gegaan, hè. En je luistert naar Het Weekend Is Er hier op Radio Rijnmond. Met zometeen Baruch Open Air aan de telefoon. Tenminste, als ze wakker zijn na die eerste avond die ze al achter de rug hebben. Want het zal ongetwijfeld er ruig aan toegegaan zijn. Als je een beetje weet waar Baruch symbool voor staat. Maar eerst nog muziek van Cat's Eye. Dit is Animal.

Cat's Eye en Animal hier op Radio Rijnmond. Deze week in dit programma voor de verandering geen Wie kent het intro quiz, maar juist een heel simpel spelletje waarmee je een gratis noodradio kunt winnen. Je weet wel, zo'n ding waarmee je ook zonder stroom nog naar de radio kunt luisteren. Bijvoorbeeld als er, God verhoede natuurlijk, een ramp uitbreekt. Want Rijnmond is rampenzender in dit gebied en we praten hier meteen bij als er een calamiteit zou zijn in deze regio. En dan is het handig dat je weet op welke frequentie je moet afstemmen. Namelijk 93.4 FM. Dat is de frequentie en het is handig als je die kan onthouden. Want zometeen zou het zomaar kunnen gebeuren dat je een noodsignaal hoort. En als je dat hoort op deze zender, moet je niet in paniek raken, maar juist als de wiede weer gaat naar mij appen, open dan de Rijnmond app, druk op app ons, stuur onze frequentie in, dus 93.4 FM. En zo simpel is het. En dan kan je dus zomaar in de prijzen vallen. Ik zie nu al berichtjes binnenkomen, maar ja, dat heeft echt geen zin. Want ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb nog geen alarm gehoord. Dus ja, tenzij dat in je hoofd zit, kan ik daar helemaal niks mee. Maar goed, zometeen zou het dus zomaar wel voorbij kunnen komen. En dan moet je als de wiede weerga een appje sturen. En wie weet val jij dan in de prijzen. En als je nu meekijkt via de stream, dan kan ik hem ook even laten zien. Dan kan je deze prachtige noodradio winnen. Hij is oranje, hij is zwart. Hij werkt met zonnepanelen, met batterijen, met alles. Behalve met stroom, want ja, daar heb je niks aan in een noodsituatie natuurlijk. En nou, die kan je dus winnen. Dus let op en stuur het dan in via de gratis Rijnmond app. Goed, we gaan door met muziek in dit programma. Dit is een icoon, kan ik wel zeggen. Een paar jaar geleden zag ik haar nog zingen. Toen was ze nog goed bij stem. En nu ook hoor. Dit is Alida.

0: prachtige mix tussen gospel en pop. Aletta Adams en Window of Hope. Nou, die Window of Hope zou je ook wel zo kunnen zien als jij nu uit het raam kijkt. Want de kans is heel groot dat je dan een zonnetje ziet schijnen in onze regio. Het is prachtig weer namelijk. En dus denk ik wel een hele goede dag om nog naar buiten te gaan. En iets van de buitenactiviteiten te beleven. Er is nog een aantal festivals vandaag gaande. En ja, dan zeker als het buiten is, is het natuurlijk wel een hele mooie manier om de zomer echt af te gaan sluiten. Want ja, jongens, het is wel inmiddels 12 september, hè? Dus de kans dat er hierna nog een keer zo'n mooie dag komt met deze temperaturen. Nou goed, ik ben geen weerman, maar ik denk dat je daar toch niet heel erg op moet gaan rekenen. Maar we weten het nooit, hè? Het kan zomaar in oktober weer opeens 20 graden worden. Je weet het niet. Goed, zometeen, dat weet je in ieder geval wel, krijgen we het nieuws. En dat krijgen we van Cornel van der Heijden. Na de reclame. Tot zo.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
7: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
13: Ik ben flexibel.
12: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
13: Als we weer met NNV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
12: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Goedemorgen, het is 11 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen nog een heel uur. Het weekend is er met jouw laatste kans deze maand op een Rijnmond Noodradio. En 150 jaar stinkende afvalzakken in Rotterdam. Maar wel met een rijke historie hoor. Dat wordt vandaag gevierd. Maar eerst word je in een paar minuutjes bijgepraat over het laatste nieuws. Hier is Cornel van der Heijden. Goedemorgen Cornel.
17: Goedemorgen. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond kwart over twee vannacht. Bij de aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette de auto klem, waarna er een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd. Er was alleen geen vuurwapen. Er is ook niemand aangehouden uiteindelijk. De grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 vannacht nog niet uit, maar wel beheersbaar. Er komt veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het afval naar het gebouw, en dat doen ze door gaten te maken in het dak. 10 van de 40 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn er slecht aan toe. Dat zegt de directeur van reisorganisatie OAT, die de busreis verzorgde. Bij het ongeluk met de bus kwamen 5 mensen om het leven en raakten in totaal 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus is lichamelijk in orde, maar mentaal is het een ander verhaal, zegt de directeur. Een grote groep reizigers mocht gisteren het ziekenhuis alweer verlaten, en de eerste van hen zijn nu ook terug onderweg naar huis. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht voor een test, en die is dus vandaag. Scheepvaartverkeer is daardoor wel gestremd. Vanaf vanmiddag rond 1:00 tot morgenochtend 4:30 kunnen boten er niet door. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering, die kun je volgen live. Je kunt naar het Keringhuis, naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai met perioden met zon, en het blijft tot de avond droog. De temperaturen komen uit op een aangename 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden vannacht. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en natuurlijk op Rijnmond.nl.
18: Lekker hoor. Dankjewel, Cornel. En tot over een uurtje weer.
17: Joe.
18: En dan verkeersinformatie. Het is overzichtelijk. 1 file in onze regio. Nog steeds die vermalendijde A20. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. Daar staat 4 kilometer. Levert je inmiddels 8 minuten vertraging op. En zometeen in dit programma muziek van... Words are very unnecessary. De Patch Mode, over een paar minuutjes.
19: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
21: Bij Voorbrood Meubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbrood.nl.
22: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
21: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
23: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive. Alleen bij ons €231.
24: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
25: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
26: Voordeeluitjes.nl.
27: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
28: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Het weekend is er.
2: Met Olivier de Neven. Radio met een grote R.

0: nummer had zomaar een heel rustig liedje kunnen blijven. Want de schrijver ervan die hoorde het voor zich als ballad. Maar onder meer de producer en de rest van de band die hoorden er een echte pophit in. En zij kregen uiteindelijk ook gelijk. Depeche Mode hoorde je met een van hun grootste hits. Enjoy the Silence. Fijn dat je er weer bij bent hoor. Goedemorgen.
1: Tot 12 uur is dit. Het weekend is er. Olivier de Neven.
0: Het weekend is er en jij dus gelukkig ook. Ik ben Olivier de Neven en ik neem het vandaag en nog wat andere zaterdagen de komende weken over van Ronald van Oudheusten, want die geniet van een wel heel erg lang weekend. Je mag het ook wel vakantie noemen. Zaterdag 12 september is het en ik heb mijn best gedaan om je ook nog met een goed gevuld uurtje de lunch in te sturen strakjes. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat je strakjes een alarm hoort en dan moet je niet schrikken, maar juist 93.4 FM appen via de Rijnmond app om kans te maken op de laatste gratis noodradio van deze maand hier op deze zender. Ik praat zo meteen ook nog met de organisator van een festival op het Kleinpolderplein in Rotterdam. Dat draait om 150 jaar Rotep. Want vandaag wordt dat uitgebreid en uitbundig gevierd dat de vuilophaaldienst van Rotterdam anderhalve eeuw maar liefst bestaat. Ja, dat is me wat zeg. Nou, dus afval zo meteen nog in dit programma. Maar dat is dit zeker niet hoor. Want dit is Toto. Die maken prachtige dingen. Dit is Rosanna bij Rijnmond.

0: Toto en Rosanna bij Het Weekend Is Er hier op Radio Rijnmond. Gisteravond stond het Zuiderpark in Rotterdam al op zijn kop. Maar vandaag wordt er nog een schepje bovenop gedaan. En dat allemaal voor de 16e editie van Baruch Open Air. Dat is het jaarlijkse festival vol met underground muziek. Georganiseerd door poppodium Baruch. En Francis Pronk die is van Baruch en is nu aan de lijn. Ondanks het feit dat ze gisteren ongetwijfeld tot laat door heeft gefeest. Of niet, Francis?
1: Ja, zeker. Ja. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja. Maar s'avonds een vrouw, s'morgens een vrouw.
1: Precies, ja.
0: Ja. Hoe was het gisteravond?
1: Oh, het was echt geweldig. Ja, ik zit echt nog steeds op een roze wolk. Dat was echt fantastisch. Ja.
0: Okay.
1: En waarom? Heel erg leuk. Ja, de sfeer was heel goed. En de bands waren ook hartstikke leuk. Ja, het is gewoon fantastisch om ook iedereen te zien genieten.
0: Ja, nou dat is natuurlijk ook mooi. Want jij bent mede verantwoordelijk daarvoor, voor al dat genot.
1: Yes, inderdaad, ja.
0: Nou is het zo, hè, de muziek op Baruch Open Air kan best hard zijn, kan ruig zijn enzovoort. Maar toch staat het festival dan bekend om zijn ontspannen sfeer. Hoe kan je dat nou verklaren?
1: Zeker. Het heeft best wel een community, een familiesfeer ook.
0: Ja.
1: En iedereen is ook van welkom op ons festival.
0: Ja, dus ook kinderen?
1: Zeker, ja. Ja. Tot en met 12 jaar is het sowieso gratis voor kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben dit jaar voor de tweede keer ook een kinderhoek. Kinderen kunnen ook geschminkt worden, ze kunnen op de foto. Ja, en ook gisteren daar sta ik bij een Ramstein coverband vooraan. En dan sta ik natuurlijk en ik een hele rij kinderen vooraan staan die alles meezingen. Van een jaartje of 12, 13. Ja, dat is toch leuk.
0: Ja, dat is een bijzondere muzieksmaak als je 12 bent.
1: Ja geweldig.
0: Ja. Ja. Nou noemde ik de muziek net underground. Hè? Dat is een beetje de samenvattende term ervoor.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat niet iedere Radio Rijnmond luisteraar dan meteen weet wat je gaat horen. Kun je een poging doen om dat te omschrijven?
1: Ja, nou ja, het is vooral harde alternatieve muziek.
0: Ja.
1: Gisteren was er wel een vrij bekende oude punkband, de Buzzcocks uit de jaren 70.
0: Oh ja.
1: En even kijken, vandaag hebben we onder andere ook IJsland. Die hebben onder andere op Lowlands gestaan dit jaar.
0: Ja, dat was een van de grote successen daar, hè?
1: Dat was niet normaal. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat vanavond is.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en we hebben vooral heel veel, we hebben ook onbekende bands. Maar het is hartstikke leuk om bands te ontdekken.
0: Ja.
1: En dat je dan later zegt van ik was daarbij op Baruch Open Air.
0: Dat is dan toch iets wat je kan meemaken. Nou is het wel zo, hè, toch even negatief. Festivals in heel Nederland, maar ook in Rotterdam, hebben het op dit moment niet makkelijk. Hoe is dat voor jullie? Gaat het jullie wel voor de wind?
1: Tot nu toe gaat het redelijk. We willen natuurlijk altijd meer kaarten verkopen.
0: Mm-hmm.
1: Het is lekker weer. Dus ik vraag aan iedereen, als je niks te doen hebt vandaag, ga lekker naar Baruch Open Air.
0: Ja.
1: En ook, maar het is ook zo, als je de muziek niet leuk vindt, dan is het ook gewoon een heel fijn festival.
0: Mm-hmm.
1: Want ik hoor ook wel vaker van families die in de buurt wonen, die gewoon gezellig naar Zuiderpark gaan tijdens Baruch Open Air. Die het fantastisch hebben en die eigenlijk niet de muziek een beetje als achtergrondmuziek horen.
0: Ja, en toch gewoon gezellig met elkaar daar zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Nou, zo meteen om 12 uur gaan jullie weer verder, hè, met de tweede en laatste dag van het festival. Waar kijk je zelf nou nog het meeste uit? Is dat dan IJsland of toch nog iets anders?
1: Ja, IJsland ook. Maar ook de coverband van Slipknot. Dus dat is een band die ik vroeger luisterde toen ik 14 was.
0: Ah, hebben ze ook dus een naam die een beetje daar weer een woordgrap op is, op Slipknot?
1: Ja, ze heet het Psycho Social en dat is een liedje van Slipknot.
0: Kijk. Leuk. Dus dat zijn een paar aanraders. En dan vanaf morgen neem ik aan een groot zwart gat voor jou als organisator.
1: Nee, jongen. Nee, morgen ga ik gewoon weer gewoon verder met een ander concert.
0: Oh, kijk. Oh, dus geen zwart gat voor jou. Dat is toch
1: nee. En we hebben nog heel veel leuke shows in Baruch zelf staan, dus het komt allemaal goed.
0: Nou, gelukkig.
1: Ja.
0: Er zijn dus nog kaarten voor vandaag. €40 kosten ze, geloof ik, als je alleen vandaag gaat. Dat klopt, hè? Ja.
1: Ja.
0: Nou, dus dan weet je, sla je slag als je nog even lekker in het Zuiderpark in Rotterdam keiharde en iets minder keiharde muziek wil gaan genieten.
1: Precies, en dat zou waarschijnlijk ook een van de laatste festivals zijn met zulk mooi weer. Ja. Of misschien wel de laatste.
0: Nou, dat zou inderdaad.
1: Dus ik zou zeggen, grijp je kans.
0: Sla je slag. Dankjewel voor jouw verhaal en heel veel succes nog vandaag.
1: Jij bedankt. Yes.
0: Dat is helemaal goed. Dat was Francis Pronk van Baruch Open Air. En dus vanaf 12 uur zometeen dus al te bezoeken in het Zuiderpark in Rotterdam. Zometeen ga ik het hebben over een festival over afval. Ja, dat is heel wat anders. Maar eerst Direct en My Friend hier bij Rijnmond.

0: The Pretenders en Don't Get Me Wrong. En daarvoor nog een hartstikke nieuw nummer van Direct. De eerste demo daarvan ontstond vorig jaar. Uitgerekend tijdens die krankzinnige week waarin Direct 3 keer de Kuip plat speelde. Tussen alle drukte door begonnen ze dus aan dat nummer. Het staat op het nieuwe album I Keep the Fire On. Dat op 9 oktober uit gaat komen. En My Friend hoorde je daarvan. Van Direct dus, ook bij Radio Rijnmond. Ja, Rotterdam heeft dit jaar 150 jaar een eigen stadsreiniging. Dat is een bijzondere mijlpaal, kun je wel zeggen. En dat viert de gemeente daarom vandaag tijdens een open dag op het Klein Polderplein. Tot 2013 heette het nog De Rotep. En zo noem ik het nog steeds eigenlijk. Maar tegenwoordig heet het Schone Stad. En op het Klein Polderplein zijn ze al sinds 10 uur vanochtend bezig met de open dag tijdens Open Monumentendag. En dat onder aanvoering van onder meer Auke Bullema van Stadsbeheer Rotterdam. En toch heeft hij tijd om even van de lijn te komen. Auke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Jullie zijn al een dikke uur bezig. En dat onder aanvoering van onder meer Auke Bullema van Stadsbeheer Rotterdam. En toch heeft hij tijd om even van de lijn te komen. Auke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Jullie zijn al een dikke uur bezig daar. Hoe is de sfeer tot nu toe?
1: Nou ja, beter kunnen we het niet treffen. Het is prachtig weer.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben heel veel bezoekers binnen.
0: Ja.
1: En daar doen we het natuurlijk voor.
0: Ja.
1: Dus echt een topdag tot nu toe.
0: Oké, dat gaat goed dus. Nou, even een klein geschiedenislesje voor wie je net instapt eigenlijk. De Rotep, hè, zoals we hem toch nog maar even noemen, begon ooit met paard en wagen. Daar is bij jullie vandaag ook een tentoonstelling over te zien. Wat kunnen we daar allemaal van opsteken?
1: Ja, in 1876 is de voorganger van de Rotep, zoals jij het noemt, is ooit begonnen.
0: Mm-hmm.
1: En die historie van 150 jaar stadsreiniging in Rotterdam, die leeft hier vandaag op de open dag volop.
0: Mm-hmm.
1: Met een fototentoonstelling met foto's uit het Stadsarchief Rotterdam en Museum Rotterdam. En dat zijn foto's die in het Stadsarchief na te slaan zijn, maar ook heel veel foto's die nog nooit openbaar zijn geweest. Omdat dat dan bijvoorbeeld een registratie was van een werkproces of iets dergelijks.
0: Ah, ja.
1: Maar dat geeft nu wel echt een prachtig beeld, een tijdsbeeld. En ja, als je in zo'n tijdsbeeld wil blijven hangen, dan ik sta nu uit te kijken op een deel van ons terrein waar 3 oude brandweerwagens, de B van Rotep stond ooit voor brandweerdiensten, uit 1927, 1928 staan de 3 Arends Fox brandweerwagens. Prachtige machines. En dus daarnaast staat nog een veegmachine. Nou ja, het is bijna een openbaar museum.
0: Ja, inderdaad.
1: Uit 1920.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. Nou, dat is prachtig om te zien. En dan ondertussen staat daar tegenover staat dan weer een spiksplinter nieuwe elektrische vuilniswagen. Waar collega's laten zien hoe ze daar ondergrondse containers mee laden en lossen.
0: Ja, dat is heel vet natuurlijk. Er komt veel meer bij kijken dan je denkt. Nou is het wel zo natuurlijk, dat is de afgelopen 150 jaar. Hoe ging het er nou aan toe in Rotterdam voordat er überhaupt een vuilophaaldienst was?
1: Ja, gelukkig was ik daar niet bij.
0: Nee.
1: Maar ter ere van het 150-jarig bestaan hebben we ook een documentaire gemaakt. Die overigens vanavond op TV Rijnmond uitgezonden wordt.
0: Zeker.
1: Kan je daar niet op wachten, dan kan je al een sneak preview krijgen hier op de open dag. En daarin

0: wordt ook verteld dat Rotterdam, ja, het doet bijna pijn om te zeggen, maar daarvoor werd het de modderstad genoemd. Rotterdam was gewoon, dat de andere tijden natuurlijk, maar het was gewoon vies.
1: Ja.
0: En dat bracht met zich mee dat er ook veel ziektes in Rotterdam en dan ja, tot aan de cholera toe. Nog eerste.
1: Ja.
0: En ja, dat was het stadsbestuur toen een doorn in het oog. En die zeiden van, we moeten hier schoon gaan maken. En daar is een apotheker aangesteld om dat als eerste te organiseren.
1: Tuurlijk, een apotheker, die bel je daarvoor, dat is logisch. Ja. En ondanks het vieren van al die afvalophalers vandaag, het stinkt daar niet, hoop ik, hè, op het Kleinpolderplein.
0: Nee. Maar alleen, ja, dat is het leuke. Het wil nog wel eens ruiken in een vuilniswagen. En dan vraag ik aan mijn collega van, word je daar nou niet gek van? Een vuilniswagenchauffeur of iets dergelijks.
1: Ja.
0: Die zeggen, joh, dat ruik je al niet meer.
1: Nee.
0: Als je er even mee werkt, dan ruik je dat al niet meer. Maar nee, daarom ben ik ook zo blij met het mooie weer. Want het zonnetje schijnt, alle deuren staan open. Dus nee,
1: perfect. Nou, gelukkig. Nee. Het feest gaat daar nog door tot 4 uur vanmiddag. Er is ook wat voor kinderen te doen, hè?
0: Ja, zeker. Dit is een feest voor kinderen. Ik heb zelf ook kinderen.
1: Ah.
0: Ja, zo'n vuilniswagen eventjes in kunnen zitten. Dat is natuurlijk al hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar er is ook een theatershow. Ik heb net een theatershow van een zwaan gezien die uit het afval voortkomt.
1: Ja.
0: De reis van de radijs over hoe groen afval weer terug kan komen tot compost en weer juist grondstof is voor nieuwe radijsjes.
1: Ja.
0: En dat dan voor een kindertentoonstelling. Of op een, voor scholen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus nee, er is volop voor kinderen leuke dingen te doen.
1: Van alles daar, dat kan je wel zeggen. Ja.
0: En
1: nou is het zo, dus de afvaldienst bestaat dus 150 jaar nu. Hoe ziet de Roadapp er over 150 jaar uit? Heet die dan ook weer gewoon Roadapp, denk je?
0: maar de Roadapp stond natuurlijk ooit. Dat was een afkorting van een mooie Rotterdamse leus om de verschillende afvaldiensten aan te duiden.
1: Mm-hmm.
0: Zouden we over 150 jaar met drones afval ophalen? Ja. Of hoe gaat dat? Ja, dan moeten we daar een afkorting bij bedenken.
1: Ja, precies. De drone-tap.
0: Maar eigenlijk is het al dichterbij, hoor. De ambities zijn natuurlijk om al eerder, laten we zeggen, als je bij de Roadapp tegenwoordig schone en circulaire stad werkt, dan zie je ook hoeveel afval een stad als Rotterdam produceert.
1: Ja.
0: Dat is, heel eerlijk gezegd, angstaanjagend af en toe om te zien. Dus laten we niet 150 jaar wachten om dat te verminderen.
1: Nee.
0: En laten we dat sneller doen. En dan over 150 jaar kunnen we misschien vieren dat we van de afvaldiensten af zijn.
1: Ja, nou, dat zou toch een mooi streven zijn. Een mooie stichtelijke boodschap zo aan het einde van ons gesprek. Dankjewel daarvoor. En nog even promotie-wise dus. Nu op het Kleinpolderplein gebeurt het allemaal.
0: Ja.
1: Tot 4 uur vanmiddag van alles te doen. Allemaal gratis ook, hè? Kan allemaal.
0: Absoluut gratis. En één vraag/tip.
1: Ja.
0: Als het mogelijk is, kom op de fiets of lopend of met het OV.
1: Ja.
0: Dan zijn we nog makkelijker bereikbaar dan met de auto.
1: Nou, afgesproken. Ik zal niet met de vuilniswagen komen. Die laat ik even staan.
0: Leuk.
1: En vanaf vanmiddag 17:55, dan kun je ook de documentaire Al 150 jaar op pad voor een schone stad bekijken op TV Rijnmond. Zoals jij al zei, Auke. En die wordt elk uur herhaald tot morgenmiddag. Dankjewel en heel veel plezier daar nog, hè?
0: Ja, en jij veel plezier nog met je show.
1: Dat komt helemaal goed. Auke Bullema was dat van Stadsbeheer Rotterdam. En dit is Queen hier op Radio Rijnmond. En Radio Gaga.

0: Het nummer waar Lady Gaga ook naar is vernoemd, hè? Radio Gaga van Queen hier op Radio Rijnmond. En ja, het was net zover. Tenminste, als ik het aantal appjes mag geloven hier in de appbox. Echt tientallen binnengekomen. Bam, bam, bam, bam. Daar kwamen ze allemaal binnen. Maar ja, dan is natuurlijk wel de vraag, welk berichtje stuur je dan? Want er was net mogelijk wel een noodsignaal te horen op Radio Rijnmond. Nou, Adrienne van Molenbroek die heeft ook geappt. Adrienne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee?
1: Goed hoor.
0: Ja, ben je aan het genieten van het mooie weer of zit je nog binnen?
1: Ik zit nog binnen aan de tennisadministratie.
0: De tennisadministratie, want jij werkt voor een tennisvereniging?
1: En penningmeester LTC of Vliet.
0: Ah, kijk, penningmeester. Dus jij gaat over de centen?
1: Klopt, klopt.
0: Ja, ja. En ben je dan vaak de wanbetalers aan het aanpakken of valt dat wel mee?
1: Nou, dat valt wel mee.
0: Gelukkig. En tennis je zelf ook veel?
1: Ja.
0: Ah, kijk, ben je een beetje goed?
1: Vooral mee. Hè?
0: Beter met de centen dan met de tennisballen.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Oké. Nou ja, dat is ook belangrijk. Nou, en jij was goed aan het opletten. Je zat lekker naar Radio Rijnmond te luisteren. Ineens hoor je een noodsignaal uit de radio komen, hè?
1: Klopt.
0: Ja, en wat appte je toen? Want dat is natuurlijk heel belangrijk.
1: FM 93.4.
0: Ja, 93.4. Eens even kijken. Ja hoor. En dat betekent, beste Adrienne, dat jij in ieder geval in jouw administratie mag opschrijven dat er een noodradio jouw kant uitkomt.
1: Fantastisch.
0: Ja, toch? Ik weet niet of je toevallig ook naar de livestream aan het kijken bent. En anders voor degene die op dat moment dat aan het doen zijn. Ik heb hem hier in mijn handen. Hij is oranje, hij is zwart. En hij werkt dus met zo'n solarpaneel, weet je wel. Dat je met zonne-energie het kan doen. Er zitten batterijen in die je kan opladen. Op die manier kan je altijd naar de radio luisteren. Zeker als het een noodgeval is.
1: Zeker weten.
0: Lekker toch?
1: Ja.
0: Nou, die komt jouw kant op. Blijf even aan de lijn, dan gaan we dat allemaal regelen. En je bent echt dubbele mazzelkont, kan ik wel zeggen. Want dit was de laatste die er deze maand uitging.
1: Mooi zo.
0: Ja, toch? Ja. Dus jij valt in ieder geval in de prijzen. Ik zou zeggen, geniet nog van je zaterdag en van de rest van je weekend. En
1: nou, zeker
0: ga je zelf ook nog een balletje slaan dit weekend?
1: Nee, dit weekend niet.
0: Oké, even rustig aan.
1: Ja.
0: Oké. Nou, verstandig. Doe rustig aan en geniet van je radio.
1: Dankjewel.
0: Oké, hoi hoi.
1: Tot ziens.
0: Dat was Adrienne van Molenbroek uit Hoogvliet. Die is dus in de prijzen gevallen. En dit is Jody Bernal. Jody Bernal moet ik zeggen. En Kissy Kiddo.

Jody Bernal die deed in 1999 mee aan een talentenjacht op tv, Your Big Break. Maar hij won het niet. En niemand kent die talentenjacht nog trouwens. Het liedje dat hij zong stond op een cassettebandje dat hij van zijn familie in Colombia had gekregen. En dat was dit liedje. Hij maakte er zijn eigen versie van. En die werd vervolgens de best verkochte single van het jaar 2000. En nog steeds zingen we mee, hè. Que si, que no van Jody Bernal.

gewoon rondlopen en kijken wat er daar gemaakt wordt. Het loopt allemaal nog tot en met morgen. En morgen is dan ook de grote afsluiting met live painting, muziek en allerlei activiteiten. In Brielle is het vanavond tijd voor Brielle Live. Met allemaal artiesten uit het volkse genre. Van Django Wagner tot Yves Berendsen. En van Frans Bauer tot regiogenoot Ger Vos. Ze zijn er allemaal. En het doel is de zomer met een knaller af te sluiten. Met een evenement voor het hele gezin. Nou, het weer zit in ieder geval mee. Vanavond om 6 uur begint het. En het gaat nog door tot 1 uur 's nachts. Brielle Live dus. En in Rotterdam-Overschie is het vanavond tijd voor ook iets muzikaals. Maar dan wel in een heel ander genre dan waar ik het net over had. Namelijk Fabriek Klassiek. Dat is een evenement waar een kalme piano en strijkers klassieke muziek van Debussy en Rachmaninoff spelen. Maar ook van modernere componisten als Max Richter. Allemaal om je een serene rust en kalmte te geven. Fabriek Klassiek heet het dus vanavond vanaf 8 uur in Rotterdam-Overschie. Nou, dan heb je in ieder geval iets te doen je weekend. Daar kan het niet aan liggen. Zometeen praat ik je nog even bij over het laatste sportnieuws. Maar eerst nog Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love.

Laatste nieuws op voetbalgebied in onze regio, want er is ook weer voldoende gebeurd, hè. Bij Feyenoord moet de knop alweer om. Na de nederlaag bij Barcelona in de Champions League wacht zondag, dus morgen, gewoon PEC Zwolle. Trainer Giovanni van Bronckhorst zag in Camp Nou best goede dingen, maar vond zijn ploeg soms ook wat naïef. Grote wissels zijn volgens van Bronckhorst voorlopig niet nodig, want fysiek staat de selectie er goed genoeg voor. En PEC, dat kan volgens van Bronckhorst nog een flinke kluif worden. Kortom, Barcelona vergeten, Zwolle in de navigatie en weer op jacht naar de 3 punten. En het kan snel gaan in de voetballerij. Dirk Kuyt is voorlopig de baas bij Fenerbahçe. Ja, hoofdtrainer Ismael Kartal die stapte op nadat hij rond het Champions League duel met AS Roma een fles naar zijn hoofd kreeg. Kuyt was pas sinds deze zomer assistent in Istanbul, maar schuift nu dus een stoeltje door. Van FC Dordrecht naar de Turkse topclub in een paar maanden tijd. Nou, vervelen doet Kuyt zich in ieder geval niet. En de regels rond vuurwerk in voetbalstadions worden een stuk scherper. Wordt er vuurwerk richting het veld of een andere tribune gegooid of geschoten, dan is de wedstrijd voortaan meteen definitief afgelopen. Dus geen afkoelingsperiode en daarna weer vrolijk verder. Nee, iedereen naar huis. Aanleiding daarvoor zijn recente incidenten, onder meer bij Cambuur tegen Feyenoord. De boodschap is simpel. Wie met vuurwerk gooit, kan daarna meteen wegwezen. Nu nog kijken of het in de praktijk ook zo gaat uitpakken natuurlijk. Goed, dan ben je weer even helemaal bij over wat er op voetbalgebied hier speelt. En morgen natuurlijk allemaal kijken naar Feyenoord tegen PEC. En dit zijn de Pet Shop Boys. Van PEC naar PET. Dit is Where the Streets Have No Name.

0: slot, hè? Coldplay. And Feels Like I'm Falling in Love hier op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ja, ik praat je even bij over het

0: The Pet Shop Boys and Where the Streets Have No Name. I can't take my eyes off of you. Om het maar even compleet te brengen. En ja, deze show is ook compleet. Althans, mijn tijd zit erop. Het weekend is weer voorbij gevlogen in deze twee uurtjes. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Volgende week, dan ben ik er ook gewoon weer tussen 10 en 12 op Radio Rijnmond op de zaterdag. En morgen, dan kun je hier weer genieten van de Rijnmond Jukebox met niemand minder dan Dennis Kranenburg. Dus dat is hartstikke leuk. En ondertussen hier natuurlijk nog muziek en nog eens muziek. En elk uur een update van het laatste nieuws met Cornel van der Heijden. Ik wens je nog een belachelijk goed weekend en tot de volgende.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
6: Zit u niet lekker meer?
5: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
6: Bel 010-307-4015.
5: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
6: Jans met een Z.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
6: Bel 010-307-4015.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Het is 11:50, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. We gaan zo beginnen aan een uur non-stop muziek bij Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Toen de politie aankwam, reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem, waarna er een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Uiteindelijk is er ook niemand aangehouden. De grote brand bij een hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam-revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam is onder controle. Het vuur was vannacht nog hevig, zei de veiligheidsregio, maar ondertussen is het vuur goed beheersbaar. Er kwam veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar het gebouw. Ze hebben daarvoor gaten in het dak gemaakt. 10 van de 40 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn er slecht aan toe. Dat zegt de directeur van reisorganisatie OAT, die de busreis verzorgde. Bij het ongeluk met de bus kwamen 5 mensen om het leven en raakten in totaal 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus is lichamelijk in orde, maar mentaal is hij nog zwak, zegt de directeur. Een grote groep reizigers mocht gisteren het ziekenhuis verlaten en de eerste van hen gaan nu ook al terug naar huis. En over ongeveer een uurtje sluit de Maaslandkering bij Hoek van Holland. Dat wordt gedaan als test. De grote waterdeuren gaan vlak voor het stormseizoen altijd even dicht. Het scheepvaartverkeer is daardoor wel gestremd. Tot morgenochtend 16:30. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 30 april. Je kunt natuurlijk gaan kijken bij de sluiting van de Maaslandkering. Belangstellenden kunnen naar het terrein van het keringhuis komen. Vlak naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. Het is een fraai weekend met een periode met zon. En het blijft tot de avond droog. Temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Het wordt overigens niet zo koud vannacht, rond de 17 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl. Dan heb ik nog één vertraging voor je in de regio. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. Daar 3 kilometer file. De vertraging is daar 5 minuten.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Wat zou jij doen als je nog één keer... iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
9: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Dus jij wil naar Egypte?
15: Ja, met NRV.
14: En waarom NRV?
15: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
14: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
15: Tuurlijk.
14: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
15: Jazeker.
14: Cairo en de piramide?
15: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
14: Top, ik ga mee.
16: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
21: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
22: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
21: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
23: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: Voordeeluitjes.nl. Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
17: Ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: Het is 1 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. We hebben goede non-stop muziek voor je klaarstaan zometeen. Na het nieuws, dat krijg je van mij, ik ben Cornel van der Heijden. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook 3 andere vrouwen en een man zijn omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. 4 van de mensen die nu teruggaan naar Nederland, ze waren wel mee naar Oostenrijk, maar waren niet mee op de dagtrip naar Zwitserland. Ze zaten dus niet in de verongelukte bus. 2 andere slachtoffers zijn zelf naar Nederland vertrokken. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds niets bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar werkzaamheden waren door de vangrail was geschoten en daarna op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en daarbij zou een vuurwapen zijn gezien. Vechtpartij was rond 14:45 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette de auto klem, waarna er een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werden geen wapens aangetroffen. Uiteindelijk is er ook niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts nog niet uit, maar wel beheersbaar. Maar ondertussen is de brand nog steeds niet uit. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw. Dat doen ze door een stoplijn te maken met gaten in het dak. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. Er komt ook veel rook bij de brand vrij. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht of voor een test en die is nu. Daardoor is het scheepvaartverkeer wel gestremd. Vanaf vanmiddag rond 1:00 nu ongeveer dus tot morgenochtend 16:30. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 30 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen komen kijken op het terrein van het Keringhuis naast de Maaslandkering. Het weer dan nog, het is buiten een graad of 22... en met perioden met zon en een droge dag is het behoorlijk fraai buiten. Vanavond is het ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het vannacht niet, het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
21: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
22: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
23: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
28: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
29: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
30: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
31: Dit is Radio Rijnmond.
32: Non-stop de lekkerste muziek.
31: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Download nu!

0: weet wat je moet doen.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Hey Remon!
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Ook 3 andere vrouwen en een man zijn omgekomen, maar zij komen niet uit onze regio. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest is of terug naar het hotel in Oostenrijk of onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar werkzaamheden waren door de vangrail is geschoten en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou een vuurwapen bij gezien zijn. De vechtpartij was rond 14:45 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem, waarna er een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Uiteindelijk is er ook niemand aangehouden. De brand bij een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam-revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam is nog steeds niet uit. Het vuur begon gisteravond en de veiligheidsregio was vannacht redelijk positief. Maar nog steeds komt er veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw. Dat doen ze door gaten te maken in het dak. Hoe lang de brandweer nog bezig is met deze brand is niet bekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland gaat vandaag dicht. De grote waterdeuren gaan altijd dicht vlak voor het stormseizoen voor een test en die is dus vandaag. Daardoor is het scheepvaartverkeer wel gestremd. Vanaf vanmiddag 1:00 tot morgenochtend 16:30. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 30 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen komen kijken op het terrein van het keringhuis, naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. Het weekend is vrij gestart met een mooie dag. Temperaturen liggen rond een graad of 22. Het is overal periodisch zonnig en het blijft overal droog. Vanavond begint droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het overigens niet. Het wordt vannacht 17 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
15: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
0: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl. Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl. Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
17: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
18: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
19: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
18: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
20: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed, thanks Bo.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: En actie Olifant.
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
24: Hey Remon!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: Non-stop de lekkerste muziek.
28: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
8: €5000 voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op €5000 voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET, elke dag voor jou.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
15: Ik ben flexibel.
14: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
15: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
14: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
13: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt 99 cent.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
17: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht van de gebeurtenissen in de regio ga je naar de Rijnmond-app of naar rijnmond.nl. Van mij krijg je een overzicht van de gebeurtenissen van vandaag. Ik ben Cornel van der Heijden. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Ook drie andere vrouwen en een man zijn omgekomen, maar die komen niet uit onze regio. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette de auto klem en loste een waarschuwingsschot. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Uiteindelijk zijn er geen personen aangehouden. De brandweer is al de hele dag bezig met het blussen van een brand bij de grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam. Daar staat al sinds gisteravond een grote hoop sloopafval in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 vannacht wel beheersbaar, maar ondertussen nog steeds niet uit en er komt vrij veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op het gebouw ernaast. Dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is niet bekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland is dicht. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht voor een test. En die test wordt dus vandaag gedaan. Vanaf vanmiddag 1:00 tot morgenochtend 4:30 kan er geen scheepvaartverkeer de Maaslandkering passeren. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 4 april. De sluiting van de Maaslandkering werd door een aantal belangstellenden vanaf de kade gevolgd. Het weer, de start van het weekend is fraai, met perioden met zon en het blijft tot aan de avond droog. Temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond en vannacht beginnen eerst droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Het wordt vannacht niet koud, ongeveer 17 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
12: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Non-stop de lekkerste muziek.
12: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijs

0: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey Raymond!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht van de gebeurtenissen in de regio ga je naar de Rijnmond-app of naar rijnmond.nl. Van mij krijg je een overzicht van de gebeurtenissen van vandaag. Ik ben Cornel van der Heijden. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Ook drie andere vrouwen en een man zijn omgekomen, maar die komen niet uit onze regio. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 14:45 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette de auto klem en loste een waarschuwingsschot. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Uiteindelijk zijn er geen personen aangehouden. De brandweer is al de hele dag bezig met het blussen van een brand bij de grote hoop sloopafval bij het oude pand van de Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam. Daar staat al sinds gisteravond een grote hoop sloopafval in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 vannacht wel beheersbaar, maar ondertussen nog steeds niet uit en er komt vrij veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op het gebouw ernaast. Dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is niet bekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland is dicht. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht voor een test. En die test wordt dus vandaag gedaan. Vanaf vanmiddag 1:00 tot morgenochtend 16:30... kan er geen scheepvaartverkeer de Maaslandkering passeren. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 30 april... De sluiting van de Maaslandkering werd door een aantal belangstellenden vanaf de kade gevolgd. Het weer, de start van het weekend is fraai, met perioden met zon en het blijft tot aan de avond droog. Temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond en vannacht beginnen eerst droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Het wordt vannacht niet koud, ongeveer 17 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op rijnmond.nl.
8: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
11: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
12: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
15: Voordeeluitjes.nl.
13: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: rechtse hoek.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
8: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht van de gebeurtenissen in de regio ga je naar de Rijnmond-app of naar rijnmond.nl. Van mij krijg je een overzicht van de gebeurtenissen van vandaag. Ik ben Cornel van der Heijden. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Ook 3 andere vrouwen en een man zijn omgekomen, maar die komen niet uit onze regio. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette de auto klem en loste een waarschuwingsschot. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Uiteindelijk zijn er geen personen aangehouden. brandweer is al de hele dag bezig met het blussen van een brand bij de grote hoop sloopafval bij het oude pand van de Rijndam-revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam. Daar staat al sinds gisteravond een grote hoop sloopafval in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 vannacht wel beheersbaar, maar ondertussen nog steeds niet uit en er komt vrij veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op het gebouw ernaast. Dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is niet bekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland is dicht. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht voor een test. En die test wordt dus vandaag gedaan. Vanaf vanmiddag 1:00 tot morgenochtend 4:30... kan er geen scheepvaartverkeer de Maaslandkering passeren. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering werd door een aantal belangstellenden vanaf de kade gevolgd. Het weer, de start van het weekend is fraai, met perioden met zon en het blijft tot aan de avond droog. Temperaturen zijn aangenaam, liggen rond 22 graden. Vanavond en vannacht beginnen eerst droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Het wordt vannacht niet koud, ongeveer 17 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
3: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
3: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: True Lease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
7: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroodmeubelen.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
3: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroodmeubelen.nl.
4: Krijg nu een gratis...

0: gratis nachtweken van
1: voordeeluitjes.nl.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een staalopstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht van de gebeurtenissen in de regio ga je naar de Rijnmond-app of naar rijnmond.nl. Van mij krijg je een overzicht van de gebeurtenissen van vandaag. Ik ben Cornel van der Heijden. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Ook drie andere vrouwen en een man zijn omgekomen, maar die komen niet uit onze regio. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette de auto klem en loste een waarschuwingsschot. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Uiteindelijk zijn er geen personen aangehouden. De brandweer is al de hele dag bezig met het blussen van een brand bij de grote hoop sloopafval bij het oude pand van de Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam. Daar staat al sinds gisteravond een grote hoop sloopafval in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 vannacht wel beheersbaar, maar ondertussen nog steeds niet uit en er komt vrij veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op het gebouw ernaast. Dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is niet bekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland is dicht. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht voor een test. En die test wordt dus vandaag gedaan. Vanaf vanmiddag 1:00 tot morgenochtend 4:30 kan er geen scheepvaartverkeer de Maaslandkering passeren. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering werd door een aantal belangstellenden vanaf de kade gevolgd. Het weer. De start van het weekend is fraai, met periode met zon en het blijft tot aan de avond droog. Temperaturen zijn aangenaam, liggen rond 22 graden. Vanavond en vannacht beginnen eerst droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Het wordt vannacht niet koud, ongeveer 17 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op rijnmond.nl.
13: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
14: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden.

0: het Oostplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
7: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
2: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Werk nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Wij zoeken monteurs, handige jongens dus.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: €5.000 voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op €5.000 voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET, elke dag voor jou.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
3: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.